0: Ons trainerij vir die vroeg saterdagochtend, Lea met mooi weer, Jan Blom, Tangerine en Jan Belcher met ons woord 1. Binnenkort ons sportverslag, maar eers Spoegwolf met Kloetiswolf.
1: 90.1 SFM.

0: Ons is so 17 minute van die tyd af. So pas luister na Thief met How Do You Do It, voor dit 5 seconds of summer. She Looks So Perfect en Dylan Lerum, Maybe Fall Fall. Binnekort ons seeverslag, maar eers Bad Peter met Stupid on a Sunday.
1: SFM,

0: Chris Els met Grens van Liefde en Selena Gomez met Wolves bring ons by ons seeverslag, die IV5. Watertemperatuur vandag 18 grade Celsius. Sonsopkoms is 12 minute na 7, sonsondergang 43 minute na 5 vanmiddag. Daglig vandag is 10 uur en 30 minute. Dit was laagwater 27 minute na 2 vanoggend, hoogwater 23 minute na 8. Dan weer laagwater 41 minute na 2 vanmiddag met hoogwater 21 minute na 9 vanaand. Die duininghoogte is 1.6 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Looking to secure your financial future? Discover the power of tangible wealth with Rare Coin Investments. We buy gold, silver, coins, and specialize in premium investment-grade assets trusted by collectors and investors alike. Whether you're buying, selling, or investing, our expert team is here to guide you every step of the way. Note, we do not deal in 5 rand coins. Protect your wealth with assets that stand the test of time. Visit www.rarecoins.co.za or call 044-630-0850 today. Rare Coin Investments. We make money work. Qualified by experience.
1: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: 90.1 104.1 SF

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: Ampie de Preeu met SOS voor de Jy, vir die liefde in die stem saam met syne, natuurlijk Lehani Mai. Kom ons kyk, internationale dag vandag, ek dink is iets smakelik, is iets wat jy ken, International Butterscotch Brownie Day. Sy ontstaan hier in die laat 19de eeuw, 1896 lyk het my, is die eerste chocolade brownie gemaakt en bykie later het die butterscotch enige volg. Heerlik om te eet vandag, ek dink ook so op 'n koue dag behoort het goed te werk. En dan iets wat ook goed werk vir 'n koue dag, International Moscato Day. Dit is soetrige wyn as ek het nie mis het nie en sy oorsprong is uit Griekeland. Vervolgens de Stroombellers met Young and Wild.
1: 104.1 SFM. And there's a

0: Ons is so 18 minute van die tyd af, so pas luister na The American Authors met What We Live For, voordat Nicholas Lou, Hy Jy, en Demi Lee Moore met Hartbreek. Vervolgens Ilan Rey met Binne en Buite.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Dieners Onthou herbou nie net motors nie, Dieners Onthou bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai Dieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Gelee in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek online dienersholdhou.co.za. Dieners Onthou, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: DJ Alex Main, vanochtend vir jou met I'm Blue. Die Garden Route Districts Municipaliteits Multi-Agentskap Bevel Centrum het dan vanochtend om 9:00 het hulle een nieuwe vloedwaarskuwing uitgereik. Volgens Gerard Otto, die hoof van Rampbestuur, is die vloede die ergste wat die tuinroute in die afgelope 30 jaar beleef het. Groot dele van die oostelike gebiede wat dan ernstig geraak is, met minstens 45 paaie wat tans gesluit is en verskeie gemeenskappe wat geïsoleer bly. En verkenningsvlugte sal dan vandag voortgaan, skaarte bepaal inwoners in die afgesonderde gebiede op te spoor en nog humanitaire hulp opdrag word ook vandag uitgevoer en met hulp wat na verwagting so wat 100 mense in die vlugt sal bereik. En elektrisiteit is intussen in Beto herstel, waterpompe funksioneer weer, hoewel rioolpompstasies dan nog nie ten volle herstel nie. Een groot bron van kommer bly daar in Haarlem, wat in tans heeltemal afgesny is weens die vloedskade. En noodspanne van die George Municipaliteit gebruik dan tans tydelike pompstelsels daar in Uniondale. Reddingsoperaties dier ook voort, twee mense is gister veilig per helikopter uit die vragmotor by Meiringspoort gered, wat ek vir jou vroeger van vertel het. Twee persone suksesvol uit die Gamka Natuurreservaat ontruim, terwyl mediese voorraad ook afgelever is en by Van Wyksdorp kon twee mense self red nadat hulle voertuig deur vloedwater omring is. By die Jal, naby die Swartberg Wildreservaat, 11 gaste vandag na veiligheid gevlieg word en humanitaire hulp word ook tans by gemeenskapsale voorsien aan inwoners in Zoots, Beto, Nuisna en Oudtshoorn. Die R328, dis tussen Oudtshoorn en die Kango Grotte, is weens die rots stortings gesluit en verdere padstatusopdatering sal ook dan later deur die departement van infrastruktuur bekend gemaak word.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

Muziek van Dylan Foster, La-di-da. Robin Schulz volgende met Old Friend. Dan gaan jy ook luister na Ivan Ruse, My Rede en The Paddy Towns, Alipati van Suid-Afrika met We Call This Dancing. Direct daarna, kukuloer ons een bykie na ons local nies. 90.1 SFM.

Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.

0: tijd het aangebreek vir my met een groet. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Geniet die rest van jou saterdag en jou naweek. Rus lekker, maandag is 'n nuwe week. En ek en jy gesels volgende saterdag weer. Tot dan, mooi bly, tot ziens.
1: 90.1 SFM.

Tell of it, see, I can't do this on my own, saam met Matt Sierra, en dis precies wat ek ook sê, ek kan het nie op my doen nie. Jy is ingeskakel by SFM, en sonder jou het ek vreselijk baie te sê vir absoluut niemand nie, so, dankie dat jy ingeskakel is, en ek het heerlijke muziek wat vir jou voorlee hier in die volgende uur. Ons het onder andere Smith and Tell, daar's Ruan de Toy, Dwight Joachim, as a lekker enetje van Low Bega, Mambo number 5, jy sal daar in onthou, en dan is daar Shimmer, en nog een hele klomp ander. Maar nou eers luister ons na Appel, Diana. What

Monique Stein, wat sê ek is verlief en so gaan ons laaste uur van saamkuier vandag in. Is nou so net na 5 uur ingeskakel by SFM, my naam Danny en ja, baie lekker muziek wat voorhulle in hierdie laaste uur en ook miskien so een laaste interessante vreemde ding wat hierdie week gebeur het, miskien een of twee, wie weet, en dan natuurlik ook 5:30 kyk ons na iets, miskien een of twee goed wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis.

Goeienaand en welkom, dit is Saterdag aand, is net ons 6 min ons Corrie. Hi, hallo, ek kuier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. Ons doen soos wat ons elke Saterdag aand doen, iets niets, iets ouds en iets tussenin en dan so twee boere musiek liedjies ook. Maar dis eers na 7, so byt nou maar vas. Nou terug na musiek, Postyf met Voetfout.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

UB40 en Pato Benton met Baby Comeback daar uit die 90s uit. Willem Botha voor dit met een shot. En ons gaan nou luister na vuurwerke met Jy slaan die wind uit my seile.

0: Jordan met Fuck on My en Franja Du Plessis voor dit met terug naar die begin en The Bangles met If She Knew What She Wants met jou volgende met If I Was
1: SFM,

plaaslike kunstenaar Jeremy Loops met Head Start, John White voor dit met Missing You en Lia en Sensasie met O Liefde. Half of My Heart deur John Mayer volgende.